0: Dis aan te werken aan de mingi nonne 88-628-1337. Dalla mbokki mi, kubakki. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Maalaikum salam, mankari.
0: Mbakki.
1: Ziyar na la.
0: Dili ziyar ba.
1: Jogna nyang la.
0: Asin ziyar na te werken ala.
1: Dili te yi.
0: Sandi al ba sa mo waji. Jerejef sin cheikhuna jerejef